Dit was Heer, ek kom tot u, Heere, ek kom na u, aangebied deur Nederlandse massasang met as solis Maria den Hertog. Randall Wickham het mos baie van Hans du Plessis se Griek wat psalms getoon het en self ook gesing. Nou hier is Randall met psalm 139, voordat ek mens was.

Dit was Hoe lieflik is u woninge uit Brahms se Duitse Requiem, uitgevoer deur die Chicago Sinfonieorkes en koor. En nou sluit ons af met die St. Michael sangers van die Cathedral of St. Michael of die Kerk van St. Michael in Engeland en hulle sing Jesus Shall Reign, Jesus sal heers.

Die adagio uit die Hobo konsert in D mineer van Marcello is vertolk deur Albrecht Meyer saam met die New Seasons Ensemble. The King Singers is aan almal van ons baie bekend. Van hulle album Carol Essays Volume 1 speel ek graag John Larson se komposisie God's Moment.

Jeremy Jouvin met zijn vertolking van zijn compositie met de titel Perseus. Dit is RSG en je luistert naar Oggendstemming en ek is Tarien Oosthuizen. Als je met mij contact wil maken, is je welkom om voor mij e-pos te sturen naar rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en je spelt Tarien Tharien@gmail.com. Hier is een opname van een uittreksel uit die klavierconcert nummer 21 in C majeur K467 van Mozart, of soos ons dit ook ken, Elvira Madigan. Die baie bekende melodie word deur die panfluitspeler Stefan Nicolai uitgevoerd.

Dit was die Andante aan die dubbel mandolienkonsert in G majeur RV532 van Vivaldi en is vertolk deur Pepe en Angel Romero saam met die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Iona Brown. Vandag se laaste werk in oggendstemming is Carried by Grace uit die Simfonie van Hoop gekomponeer deur Jeff Bullock. Dit word vertolk deur die Praag Simfonieorkes met Paul Tiracini as dirigent.

Vanoggend se erediens op RSG word gelei deur professor Stefan Joubert van die E-kerk. Die skriflesing kom uit Jona 4 vanaf vers 9 en die gemeentesang is lied 2 en 5 besing die lof van Jesus saam en lied 2 en 9 laat ons sing van ons verlosser.

0: You just smile.
1: That was Jimmy Durante met Smile. Dolly en Engela Retief in Wellington, altyd lekker om van julle te hoor. Julle wil luister na Tristesse, oorspronklik deur Frédéric Chopin, maar julle wil luister na James Last en sy orkes se weergawe.

Dit was die overture tot die rolprent Robin Hood, Prince of Thieves, muziek deur Michael Kamen, briljant uitgevoer deur die Cincinnati Pops Orkest, onder leiding van Erich Koenzel. Hierdie versoek is ingestuur deur Cathy Fine van Sandringham, speciaal aan Anne en Mel Turin in die wildernis. En dit is omdat Anne vandag haar 80ste verjaardag vier, so baie geluk. Hierdie is die intermezzo uit Frans Schmid se opera Notre Dame.

Fantasie Impromptu, prachtige stuk muziek gecomponeerd door Chopin. Hierdie uitvoering was door Nikolai Lugansky. Van een Russische pianist naar een Russische violist, Vadim Repin. Dit is hy wat hierdie compositie van Niccolo Paganini gaan vertolk, die Venetiese carnaval. En dis dankse jylle versoek Solly en Susan Grobler van Reebok.

Ene, bly maar mooi, nee. The power of your love, soveel weergawe is daarvan. Ons het geluister na Hillsong se opname daarvan net voor dit. Rina Hugo met Genade lied. Onthou vir terugvoer of navraag stuur jou e-pos jackie@rsg.co.za. En nou 'n pragtige ene, Christy Knuckles, hierdie ene, Find Me at the Feet of Jesus, en net daarna Kathy Trocoli, Go Light Your World. 'N pragtige ene, Go Light Your World, maar eers Christy Knuckles, Find Me at the Feet of Jesus.

So was aan Lindis Farm met Run for Home in 1978, dis toe die groep teruggetrek het na hulle tuisdorp, Newcastle. Praat nie van die sokkerspan, ek praat van die dorp, Newcastle United. En het daarna een groot treffer vir Gary Puckett en The Union Gap, Lady Willpower uit 1968. En dis een van die liedjes waar, wat my baie sterk uitstaan, wat een prachtige baritonstem Puckett gehad het. Ek kan dit daar waardeer, wrachtig. Kom ons raak so'n bykie. Spaniards.

Dit is nou sommer met Frits Dames aan Tommy Dell, Don't Worry About Me, kom die vroeg 80s en een van sy gewilde country pop opnames in Zuid-Afrika. Dan Alison Krauss en James Taylor, die laatste ene keer, How's the World Treating You? Is die Afrikaans vir eenvoudig. Ons was hy gewoonte. Hoe gaan het? Dis die ding. Hy kom uit 2004 en dit kom van die album Livin', Lovin', Losin', The Songs of the Lovin' Brothers, de Grammy gewin vir Best Country Collaboration, Samenspel, Samenwerking. En hier is Andy Gibb en Olivia Newton-John, I Can't Help It. Nila Nard, Jonathan Butler, I Love How You Love Me.

Also, you're just on Alison Krauss and James Taylor, but our hearted, how's the world treating you? En toe volg ons op met Andy Gibbon, Olivia Newton-John, een prachtige liedje. I Can't Help It, kom uit 1980, en dus van Andy's album After Dark. En dan die laatste liedje, Jonathan Butler, die jonge Jonathan Butler, uit 1988. I Love How You Love Me. En de saveergave van hierdie 1961 liedje van die Paris Sisters. I Love How You Love Me. Ons speel vir jou net die beste. Van gister. Kijk een beetje jouw energie weer. De lucht met George Harrison en My Sweet Lord. Net al na Art Garfunkel.

Dit was die overture uit Semiramide van Rossini, die orkest, die Berlijnse Filharmoniese Orkest, onder leiding van Herbert von Karajan. Ek het 'n prachtige stuk muziek ontdek. Dit is die Pie Jesu uit Durufle se Requiem. Het word gesing deur Cecilia Bartoli, saam met die Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, onder leiding van Myung Won Chung.

Det var till sopran Lisa de la Casa med ei parte per pietà, vad betyder ek verlaat jou omdat ek jammer voel vir jou. Het kom uit Così van Tutte van Mozart. Die orkest is die Weense Filharmoniese Orkest onder leiding van Carl Böhm. Nou gaan ons luister na die tenor Fritz Wunderlich met 'n prachtige weergawe van die Volga-lied uit der Tsarevich van Franz Lehár. Die orkest is die Weense Filharmoniese Orkest onder leiding van Eugen Cimbalisti.

Was dit nie heerlik nie, die wonderlike Madie Mesple met Ophelia se toneel en aria uit die vierde bedryf van Hamlet van Ambroise Thomas. Die orkes is die Nationale Opera in Parys se orkes onder leiding van Jean-Pierre Marty. Nou gaan ons luister na iets baie interessant, dis

Was dit nie heerlik nie? Die derde toneel uit Grieg se Olaf Tryggvason, uitgevoer deur die Malmö Kamerkoor, die Lund Studentesangers, die Malmö Opera Koor en Orkees, die Malmö Simfonieorkees, onder leiding van Bjarte Engeset. Nou ja, ons het aan die einde van vanaand se program gekom en ons sluit af met Montserrat Caballé saam met die Radio Philharmonie van Hannover, onder leiding van Miguel Ortega. Sy sing die Ave Maria uit Cavalleria Rusticana. En van my, Sjaal van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

Dit was Theo Erasmus, Frandrey, die instrumentele weergawe daar, en Mick Hucknall geluister ook, I Only Have Eyes For You. Alles hier op RSG, ons is nou net so verby 11:30, nog besiek wat op pad is. Ja, dis Michael Jackson, You Are Not Alone.

Dis Ryan Adams hier op RSG Wonderwall, sy naam. Voordat ook geluister na Mike Batt, se Lady of the Dawn. Boodskap wat ons gekry het hier, wat sê, naand Jaco, baie besige naweek gehad. Gister was ons by die resies, heel dag in die son en rondhol. Nee, we het die rugby gemis, maar vandag het ons net gechill en chill steeds. Sien uit na die nieuwe week en mag allemaal een mooie en geseënde week. En dit kom van ons opa Marius af daar in KwaZulu-Natal. Lekker om van jou te hoor. Nog muziek? Hier is Kenny G, saam met Richard Marx. Sorry seems to be the hardest word.

0: Dankie, kelner.
1: Oh, dankie. Zo, hoe lang zal ons moet wachten, pastoor?
0: Procureer het gesê, die borgding kan enige iets van 8 tot 12 uur neem.
1: Ja.
0: Ek dink nie, gaan Rachel voor morgenochtend uit die aanhoudingscel laat gaan die Frans.
1: Ja, sy word al voor 2 dagen lang daar aangehou.
0: Onthou, inspecteer Lou het daarom gesê, hy sal een oogje hou.
1: Wat vir mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
0: Rachel is een sterk meisiekind.
1: As ek net vinniger daar vir haar was.
0: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
1: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Geelse gat toe gaan en het opdrink. Die duivel fluister nou listig hier in my oor, pastoor.
0: Gaan dit help, Frans,
1: nee.
0: Om dronk te word?
1: Nee, dit sal nie. Ek weet het sal nie doen nie, pastoor.
0: Inspecteur Lou het my gesê, hulle mag jou ook om ondervra oor die revolver. En hoe Rachel dit in die handen gekry het?
1: Wel, as ek reg onthou, het ek het in die klein kluisie gesit.
0: Ken Rachel dan die combinatie van die kluis?
1: Ja, ja, sy moes, het was Pieter kies een verjaarsdagdatum.
0: Hulle mag jou dalk van nalatigheid aankla.
1: Ek kan jou een ding verseker. Daar sal een klomp mense daar buiten wees. Wat maar net te bly is, die nerf. Moelman is nie meer daar met ons nie. Hy verdien dit.
0: Ja, ja nee, ek weet hoe jy voel.
1: Nou, wat ek nou wil doen, maar pastoor is om my meisiekind in die tronke te kry.
0: Jy moet verstaan. Rachel gaan steeds aangekla word, selfs al kom sy nou uit op borgtog.
1: Ja.
0: Beste wat ons voor kan hoop, is dat sy net vir strafbare manslag aangekla sal word.

Dit was Scotty McGrady met I Love You This Big. Tammy Wynette en Mark Gray het net voor hom Sometimes When You Touch gesing. Jy luister na RSG Countryklanke, vanaand saam met my vanuit die baai. Ons verander nou heeltemal van klank met David Gray en The One I Love.

Dit was Post Malone met Yours. Nou kom ons weer nader aan die huis met Ilandre en Your Man, gevolg deur Sandy Lee met Prisoner of Love.

Jy het geluister na Sandy Lee met Prisoner of Love en net voor haar Ilandre met sy verwerking van Your Man. Ons sluit die eerste gedeelte af met Chris Els en The Older I Get.

Ons begin die tweede gedeelte met Dylan Austin en Bring Back That Old Country Music, gevolg deur iets splinternuuts uit ons eie geweste.

Dit was Nas Vegas, die nieuwe snit van Roan van der Kuil. En die een is vir ons hier in die baai extra lekker om te speel, want Roan is self van die baai afkomstig. Dylan Austin het net voor hom gepleit dat ons daar die ou country klank moet terugbring met Bring Back That Old Country Music. Nou een lied wat byna amal ken,

maar die oorsprong daarvan verras nogal. Living Next Door to Alice was nie oorspronkelijk een smoky lied nie. Die Australiese groep New World het het reeds in 1972 opgeneem. Smokey's weergawe het eers in 1976 gevolg en toe wereldwijd bekend geword. Die lied vertel van iemand wat jarenlang langs Alice woon en nooit vir haar sê hoe hy voel nie, totdat sy uiteindelik wegtrek. Smokey met Living Next Door to Alice.

Jy het geluister na Smokey met Living Next Door to Alice. Nou draai ons terug na een van die groot name van klassieke country muziek met Merle Haggard en You're Nobody's Darling But Mine.

Dit was Merle Haggard met Your Nobody's Darling But Mine. Bill Anderson is volgende met Still, en die opname het in 1963 iets besonders reg gekry. Dit was nie net 'n groot country treffer nie, dit het ook tot nummer 8 op die Amerikaanse pop trefferlys geklim. Luister ook na Bill se manier van sing. Groot dele van die verse word amper vertel eerder as gesing. Daardie vertelstyl het een van sy bekendste kenmerke geword.